aan de schel en de trek. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is om.